0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: us all night.
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Voor 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De ochtend van...

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

zomer. Jouw BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Deze pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Op de A28 bij Bezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Volgens de eerste meldingen zijn er 20 gewonden. Ook een bestelbus raakte betrokken en is volledig doormidden. Vanwege de ernst van het ongeval zijn veel hulpdiensten en 3 traumahelikopters ingezet. De A28 is de hoogte van het incident volledig afgesloten. Bij gebruikers wordt geadviseerd het gebied te mijden vanwege grote verkeershinder. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoordkeeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege hemolytische anemie. Dit is een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Gisteren meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en dat hij antibiotica krijgt. Intussen is de situatie weer stabiel. Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Ja, zeg het maar. De vakanties zijn voorbij. De kinderen weer naar school. Hè? Alles weer gereed maken om de kinderen naar school te brengen straks. Over een uurtje. Jaren 80, Paul Simon. You can call me Al. En zeg het maar, je hebt ons gemist tijdens je vakantie. Maar we zijn er weer. Ja, want de ANWB ging iets fout. Er was mensen wel verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Raapstein, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ja, goedemorgen.

Coldplay uit 2011. En Paradise. Ja. Misschien ben je de afgelopen weken wel in een paradijsje geweest. Tijdens je vakantie. Hè? Wolter Kroes, daarvoor altijd dichtbij. Dat zijn wij. Wij zijn altijd dichtbij. Ja. En Bruno Mars staat eindelijk in de hitparade met On My Soul. Ja, je weet het misschien, maar volgens mij, José en ik, die draaiden die plaat al een tijdje. Het is Radio BNT voor de maandag. Ja, het Formule 1 weekend in Zandvoort geweest. Lando Norris, die dank zijn overwinning in de Grand Prix van Nederland vooral aan het werk buiten de baan. De regerend wereldkampioen die genoot namelijk van de race en keek zelfs mee via de schermen langs de baan.

Hij probeerde zoveel mogelijk naar de tv's te kijken. Er staan er aardig wat langs dit circuit. En zo kan ik ook volgen wat iedereen doet. Ik denk dat het een mooie race was om hier af te sluiten. Er waren een paar spannende gevechten. Ja, Verstappen, ja. Heeft hij één rondje gereden? Hij verraste trouwens afgelopen donderdag wel met het bericht dat... dat hij tot eind 2030 verbonden blijft aan Red Bull Racing. Hij heeft wel verteld, ja jongens, de kans is groot... dat dit mijn laatste contract in de Formule 1 is. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe het de komende jaren gaat in de Formule 1. Er kan nog veel gebeuren, zo zei hij. Ja. Ja, ik denk wel als ze in de Formule 1 gaan overstappen... van die graswaaiermotor naar een V8... dat de kans misschien dan in 2030 nog wel groot is... dat hij dan nog even doorgaat. Maar ja, van de andere kant... met je 33ste kunnen stoppen met werken. Ook wel lekker. En dan, er zijn vorig jaar iets meer dan 1,7 miljoen auto's verkocht... of van eigenaar gewisseld. Zijn er weer meer dan in 2024. En de mensen uit de op één na hoogste inkomensgroep van 10%... die kopen het vaakst een nieuwe auto. Nou, dat is fijn om te weten. Ja, de hoogste inkomensgroep die kocht bijna 236.000 auto's. En de 10% mensen met het laagste inkomen kochten natuurlijk het minst vaak een auto. 83.000. Laat ons weten wat jij wil horen. Bij de start van jouw nieuwe werkweek is dit Radio BNT.

Tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: Jaren 90 voor Desiree en Life. Ja, we hebben Flitsmeister voor je. A67 tussen Eindhoven en de grens met België wordt gecontroleerd bij 18.1. De A73 tussen Venlo en Venraai bij 61.1. Dan de N640 bij Hoeve bij 9.6. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. De A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. En dan heb ik nog voor je de A27 tussen Almere en Hilversum. Zijn ze aan het controleren in beide richtingen bij 112.1.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 5 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op de A28 bij Bezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege een bloedziekte. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: NRC Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ah, Shawn Mendes. If I can't have you. Daarvoor Crying at the Discotheque. En de nieuwe van Alex Warren. Rescuer. Ja, de verjaardag van Madonna heeft trouwens tot een politieke rel gezorgd op het Griekse eiland Corfu. Een verzoek aan de inwoners van het dorp om de ramen te sluiten vanwege nieuwsgierige blikken viel namelijk verkeerd bij een linkse politica. Ja, Madonna die vierde gisteren haar 68e verjaardag. En inwoners werd gevraagd om tijdens het feest de ramen te sluiten om de zangeres en haar gasten te beschermen tegen nieuwsgierige blikken. En dit viel verkeerd bij een Elena Arkrita. En zij is lid van een linkse partij daar in Griekenland. En in een bericht op Facebook trekt ze een vergelijking met arbeiders op een katoenplantage die ook moesten bukken en zwijgen. Het is trouwens niet duidelijk of Madonna op de hoogte is van deze politieke rel. Want de zangeres heeft heel veel foto's gedeeld van haar feest op Instagram. Dus... Ja, de Anna van Vliet en Kenneth Taylor die hebben besloten om een punt te zetten achter hun relatie. Van Vliet die maakte de break-up afgelopen zaterdag bekend op Instagram, kort nadat het stel was verloofd. Oh. Ja, eerder dit jaar vroeg de 24-jarige oude Ajaxiet haar ten huwelijk in Miami. Ja, en soms is liefde alleen helaas niet genoeg om samen dezelfde weg te blijven volgen, zo schrijft Van Vliet. En we kijken met onwijs veel liefde terug op onze tijd samen en hopen dat iedereen ons de ruimte geeft om dit een plekje te geven. Ze waren sinds 2023 samen. En eind vorig jaar verhuizen zij met hem mee naar Rome. Hij heeft daar getekend bij Lazio. En de vijfvoudige Oranje International die speelde tussen 2020 en 2026 voor Ajax. En dan ZZ Top, die heeft gisteren voor het eerst weer opgetreden sinds het overlijden van de drummer Frank Beard vorige week. De Amerikaanse band die speelde in het Moody Theater in Austin. En het optreden ging door als een eerbetoon aan de overleden drummer. Ja, na jaren van geruchten en eindeloos wachten lijkt er eindelijk meer duidelijkheid te komen over de Pirates of the Caribbean 6. Disney die werkt nog steeds aan een nieuw deel in de populaire filmreeks. Maar het lijkt wel een flinke koerswijzing te krijgen. Want volgens de laatste berichten wordt niemand minder dan Margot Robbie de nieuwe hoofdrolspeler. Ja, wat dat dan betekent voor Johnny Depp, de iconische Captain Jack Sparrow, dat weten we nog allemaal niet. Ja, over een uur meer nieuws uit de showbiz. Radio BNT en Rick Astley.

0: Lil Nas X, That's What I Want, Radio BNT voor de maandag. Ik zie het je denken. Je komt straks aan op je werk. Meteen naar die radio. Mocht het een DAB-radio zijn, dan hebben we geluk. En anders even, anders even naar de Mediamarkt of zo. Of online, kun je natuurlijk overal ook luisteren. Naar ons. Trouwens, een hele mooie maandag voor de boeg. Straks is natuurlijk Tim Duncan, Roger Schippers. En hou je van ethisch muziek vanavond. Vanaf 7 uur het Ethisch Café hier op Radio BNT. Nou, zo meteen naar 8 uur bij je terug.
1: Hey, I'm Miles Smith.
2: Hey guys, it's Nighthorn here.
3: Dit is Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo, in

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: 7 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De BNT Ochtendshow.

nog een beetje genieten van de zomerse muziek op BNT. Jaren 80 voor Owen Paul. You're my favorite waste of time. Vrienden en vriendinnen, wat zijn we blij dat jij er weer bij bent deze maandag. Zo na je vakantie. En als moeder zijnde zit je denk ik momenteel in je auto met je kinderen onderweg naar school. En dat je straks denkt van, hè, eindelijk een beetje rust.

Ja, the story of my life. Iedereen heeft wel zijn eigen verhaal in zijn leven. Zeg het maar. Hoe verloopt jouw leven tot nu toe? Ben je tevreden? Ben je minder tevreden? Ja. Daarvoor de nieuwe van Tino Martin en Billy Dans. Ja, dit gaat weer een knijter worden. Ik hoor niks geks. Nee. En Jonas Blue hadden wij voor je met Edge of Desire. Het is de maandag 24 augustus. De hoornaars die worden steeds vaker trouwens gezien in Nederland. En volgens de experts is klimaatverandering de oorzaak van deze wijde verspreiding. En hoewel de insecten de grootste wesp van Nederland zijn, hoeven wij als mensen ons geen zorgen te maken. Het is normaal dat de Europese hoornaar hier voorkomt, maar ze rukken wel steeds meer op richting het noorden van het land. Ja, en nu ze verspreid zijn over heel Nederland, gaan ze nooit meer weg. Ja, en je loopt alleen risico als je te dicht in de buurt van een nest komt. De hoornaars vinden het gewoon niet fijn als mensen te dicht bij een nest komen. Een nest vlak naast een drukke wandelroute kan daardoor voor problemen zorgen. En ze raden aan om minimaal 3 meter afstand te houden van een nest. Maar voor de rest zijn ze niet gevaar. En de politie heeft gisteren trouwens een werkend drugslab aangetroffen tijdens een inval in Bergen op Zoom. 2 jaar geleden is daarnaast ook al een heel groot lab ontmanteld. En de politie heeft ook 2 mannen aangehouden. En dan voor de 2e Formule 1 race op rij moest Mercedes zijn meerdere erkennen in McLaren. Volgens de teambaas Toto Wolff is er geen geld meer om de auto nog flink te ontwikkelen. Alle teams die hebben in 2026 een budget van 184 miljoen euro. En terwijl McLaren en ook Ferrari redelijk wat nieuwe onderdelen mee hadden naar Zandvoort, kwam Mercedes niet verder dan een aangepaste remkoeling. Ja, en aan het einde van het jaar moeten de teams aan de FIA de boeken overleggen en loopt het meteen in de gaten als ze te veel geld hebben uitgegeven.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: David Guetta en Medicine Love en Alesso.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, Never Going Home. Daarvoor jaren 80, dus Phil Collins. Studio. Als je het wakker bent, een goede ochtend. Of al een tijdje aan het werk, dat kan ook. Wat wakker plaat, we hebben wat nieuwe muziek vandaag. De man die won in 2019 het Eurovisie Songfestival met het door hem zelf geschreven en gecomponeerde nummer Arcade. Ik heb het over Duncan Lawrence. Echte naam Duncan de Moor uit Spijkenissen. Geboren in Spijkenissen. En deze Duncan Lawrence, die heeft afgelopen vrijdag een nieuw liedje uitgebracht.

0: met Arcade moesten we natuurlijk ook even wennen. New to You, de nieuwe van Duncan Lorre. Ja, als we naar buiten kijken. Vandaag is het heerlijk buitenweer met veel zon en een stapelbewolking in het noorden. De temperatuur zal vandaag liggen 22 graden in het zuiden van Nederland. Morgen krijgen we in het zuiden te maken met sluierbewolking en enkele buien. Woensdag meer regen. Het wordt wel weer wat warmer, richting de 25 graden. En de donderdag wordt dan schijnbaar broeierig warm. En vanaf donderdagavond weer wat regen, dus ja. Het blijft een wisselvallig weertje. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A67... tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.1. De A73 Venlo-Venray bij 61.1. De A58 tussen Breda en Bergen-op-Zoom bij 59.9. De N640 bij Hoeve bij 9.6. De A16 tussen Breda en Dordrecht. Dat wordt gecontroleerd bij 51.7. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9. En als laatste de A27 in beide richtingen tussen Almere en Hilversum. Moet je even opletten bij 112.4.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Moergestel en Best over 13 kilometer met een half uur vertraging. De A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A59 richting het westen vanuit Den Bosch tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Een automobilist is afgelopen nacht na een gevaarlijke rit door Tilburg door de politie klemgereden en aangehouden. De man reed met 130 km per uur over een weg waar een snelheidslimiet van 50 geldt. Toen agenten wilden stoppen, botste hij tegen de politieauto op. In de wagen trof de politie een handelshoeveelheid drugs aan. De bestuurder bleek zelf ook onder invloed te rijden en moest ter plekke zijn rijbewijs en auto inleveren. Op de Ambierstraat Noord in Maastricht zijn gisteravond rond 11:20 twee auto's met elkaar in botsing gekomen, vlakbij de afrit van de A79. Toegesneld ambulancepersoneel heeft twee inzittenden ter plekke nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. Over de precieze toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. En een korte en felle brand heeft een schuurtje achter een woning aan de Keldermansstraat in Eindhoven gisteren volledig verwoest. De brand ontstond doordat iemand in het schuurtje aan het klussen was. Het vuur sloeg al snel uit het dak en veroorzaakte een grote zwarte rookpluim. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de schuur volledig afbrandde. Door de hitte smolt ook een nabijgelegen lantaarnpaal gedeeltelijk weg. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Rihanna deed het in die tijd, in 2010, samen met Drake. What's my name?
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Robbie Williams, Something Beautiful. En Lost Frequencies met de nieuwe Live It All. Dolly Parton heeft trouwens haar gezondheid naar eigen zeggen verwaarloosd tijdens het ziekbed van haar vorige jaar overleden echtgenoot Carl Dean. De 80-jarige zangeres die moest vorige week opnieuw een optreden afzeggen vanwege gezondheidsklachten. Ik heb te maken met gezondheidsproblemen waaraan ik geen aandacht heb besteed toen ik voor mijn echtgenoot Carl heb gezorgd. Dat heeft ze bekendgemaakt in een Amerikaanse tijdschrift People Magazine. En deze Carl Dean, de echtgenoot van Dolly Parton, die overleed in maart vorig jaar op 82-jarige leeftijd.

Yellowstone-maker Taylor Sheridan, die is aangeklaagd door de schrijfster Lauren G. Selkin. En dat voor het stelen van ideeën uit een pitch. Ja, de schrijfster die beschuldigt de maker ervan om elementen van de succesvolle serie te hebben overgenomen uit haar voorstel voor Sovereign Nation. En dat heeft de Variety Magazine gemeld op basis van rechtbankdocumenten. Ja, de toestand van de Noorse koning Harald die is het afgelopen weekend verslechterd. Dat heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. De 89-jarige vorst die werd afgelopen maandag na een medisch onderzoek opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. En zijn majesteit die krijgt antibiotica toegediend voor een bacteriële bloedbaaninfectie. En reageert goed op deze behandeling. En deze koning Harald is het oudst zittende staatshoofd van Europa. En zijn zoon Hakon die treedt de komende periode op als regent. Zoals hij de laatste jaren al vaker heeft gedaan. En dan Emma Kok, die heeft gisteren op Instagram een herkenbare foto van haar nieuwe vriend geplaatst. Het gaat om Stylianos Damkalis. Dat is de keeper van FC Spakenburg. En Emma die plaatste op Instagram Stories een foto waarop de twee elkaar kussen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. En dan Levi van Kempen, die hoopt zijn werk als piloot ook na zijn terugkeer in de musicalwereld te blijven combineren met acteren. Ik zie deze combi voor me voor de rest van mijn leven, vertelt de 38-jarige acteur aan het ANP. Ja, wie is er jarig? Je hoort het zo meteen. Na deze uit de jaren 80. Dit is Critty Politti.

Ja, je kent ze waarschijnlijk nog met Absolute. Deze hadden ze ook in de jaren 80, The World Girl, dus van Squiddy Poor Liddy. Ik heb jarige artiesten voor je. Rupert Grint, de Engelse acteur van Harry Potter, die wordt vandaag 38 jaar. Stefano Keizers. Of Govermeid. Hij verandert nog eens een keertje van naam. De Nederlandse cabaretier, die wordt vandaag 39 jaar. Edwin Smulders, de bekende Nederlandse paparazzo-fotograaf. Hij wordt vandaag 58. Franse componist en muzikant. Jean-Michel Jarre. Hij wordt vandaag 78 jaar. Had toen in die tijd al van die futuristische muziek. Dan is ook jarig vandaag Alex Lutz. Hij wordt vandaag 48. En Archer, die wordt vandaag 79 jaar. En vandaag is ook jarig de Engelse zanger Tony DeBart. En Tony DeBart wordt vandaag 62 jaar. Ja, jaren 90. Misschien ken je deze plaat nog van hem. Tot aan 9 uur.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haak staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58... van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 11 kilometer... met zo'n 20 minuten vertraging. A59 van Waalwijk naar Den Bosch tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 9 kilometer. Het oponthoud is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je eerste werkdag na je vakantie. Jaren 80 voor Rod Stewart, Young Dogs. Denk eraan, hou je van muziek uit de jaren 80? Vanavond vanaf 7 uur, het Ethisch Café met Raoul Moreau. Ja, en blijf erbij, zometeen onderweg de nieuwe van Monique Smit.

en Budapest. Daarvoor Monique Smit, de nieuwe Niet naar huis. En Bakermat, I Love Life. Uit de hitparade. Maandag, vandaag 24 augustus. China heeft duizenden elektrische auto's van Tesla teruggeroepen. Vanwege de deurklink. Ja, bij Tesla zijn die minimaal. En de deurklinken zouden in noodsituaties onvindbaar zijn. En daarom worden bijna 3 miljoen Tesla's... en nog 1 miljoen andere elektrische auto's van de weg gehaald daar in China. Het is namelijk de grootste terugroepactie in China tot nu toe. Vanaf 2027 zijn verborgen deurklinken verboden in het land. Nou, de autofabrikanten die hebben verschillende oplossingen aangedragen. Zo willen ze een waarschuwingslabel op de deurklinken aanbrengen. En daarnaast belooft Tesla dat de ramen na een ongeluk automatisch open zullen gaan. Nou, we zijn benieuwd of ze daarmee akkoord gaan. Ja, Jan Lammers die kijkt met trots en weemoed terug op de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De sportief directeur van het circuit die noemde sloteditie van gisteren de leukste van allemaal. En verwacht dat de Formule 1 ooit terug zal keren naar Zandvoort. Het zal geen 36 jaar meer duren, denk ik.

0: Jaren 90 voor Cher, Love and Understanding. Daarvoor de Purple Disco Machine. En een oudje uit 83 van Gazebo, I Like Chopin. Update van Flitsmeister A67 Eindhoven grens met België bij 18.1. De A73 Venlo-Venray bij 61.1. De A58 tussen Breda en Tilburg bij 59.8. En tussen Breda en Bergen op Zoom bij 59.9. Dan de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 103.2. De N640 bij Hoeve. Dat wordt gecontroleerd bij 9.6. De A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. De A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 54.4. En ik heb voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dan moet je even opletten bij 161.5.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Een automobilist is afgelopen nacht na een gevaarlijke rit door Tilburg door de politie klemgereden en aangehouden. De man reed met 130 km per uur over een weg waar een snelheidslimiet van 50 geldt. Toen de agent hem wilde stoppen, botste hij tegen de politieauto op. In de wagen trof de politie een handelshoeveelheid drugs aan. De bestuurder bleek zelf ook onder invloed te rijden en moest ter plekke zijn rijbewijs en auto inleveren. Op de Ambierstraat Noord in Maastricht zijn gisteravond rond 11:20 twee auto's met elkaar in botsing gekomen, vlakbij de afrit van de A79. Toegesneld ambulancepersoneel heeft twee inzittenden ter plekke nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. Over de precieze toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. En een korte en felle brand heeft een schuurtje achter een woning aan de Keldermanstraat in Eindhoven gisteren volledig verwoest. De brand ontstond doordat iemand in het schuurtje aan het klussen was. Het vuur sloeg al snel uit het dak en veroorzaakte een grote zwarte rookpluim. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de schuur volledig afbrandde. Door de hitte smolt ook een nabijgelegen lantaarnpaal gedeeltelijk weg. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ja, ik vind het knap dat zo'n artiest al zo lang meegaan in de muziekwereld. Deze Kygo, Noorse DJ. Hij is schijnbaar wereldberoemd geworden als een van de grondleggers van het genre Tropical House. En scoorde in 2017 deze hit samen met Selena Gomez. It Ain't Me. Daarvoor Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. En de nieuwe van Criss Cross Amsterdam. My oh my. My oh my. In Oostenrijk zijn trouwens in de afgelopen 2 dagen... twee Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. Een 19-jarige man en een 64-jarige man die overleden allebei na een val van tientallen meters. Nou, de 19-jarige die kwam uit de Duitse stad Hamburg. Hij wilde afgelopen vrijdag de Großglockner beklimmen. Met een hoogte van 3798 meter is dat de hoogste berg van Oostenrijk. En 4 hadden klimuitrusting bij zich, maar de 19-jarige man die viel ongeveer 40 meter naar beneden. Hij overleefde de val natuurlijk niet. Ja, ik bedoel, ieder zijn sport, daar blijf ik bij. Wij houden het bij kaarten.

0: Fairground Attraction.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, perfect. Ik zag dat Lewis Hamilton, die baalde van de tactiek van zijn team Ferrari tijdens de Grand Prix van Nederland. Hij eindigde gisteren achter George Russell en liep daardoor het podium op Zandvoort mis. En Hamilton die vond dat de teamgenoot Charles Leclerc hem ophield. Het was een frustrerende dag vandaag. Is Kim Kardashian nog daar geweest? Ik heb dat niet meegekregen. Ja, en dan de webwinkel Shine. Die gaat volgende week per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het Chinese bedrijf die hoopt 13,9 miljard Hongkongse dollar op te halen. Ongeveer 1,5 miljard euro. Ja, Shine die maakte recent verlies na de invoering van Amerikaanse importheffingen. En ook dreigen er forse boetes. Dus we zijn benieuwd. Nou, ga je achterlaten met een top 3. Zometeen natuurlijk Tim van der Weerde. Gevolgd door Duncan Vrush. Vanmiddag Roger Schepers. En vanavond, ik zei het al, ethisch muziek met Raoul Moreau in het Ethisch Café. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT. De favoriete top 3. Nummer 2.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Nu bij Veldrof, 650 euro inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaargewonden. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
13: Goedemorgen, een nieuwe week is begonnen met Summer. Zometeen naar Paula Abdul. Dit is

Radio BNT met Summer and My Body Isn't Ready. Welkom op je maandagochtend. Misschien wel een maandagochtend die even wat zwaarder voelt dan alle maandagochtenden van de afgelopen tijd. Want de zomervakantieperiode in Limburg en Brabant zit erop. En misschien moet je vandaag daarom wel weer voor het eerst aan de bak op je werk. Of heb je je kind net voor het eerst naar school gebracht. Prachtig moment is dat dan, hè. Of misschien heb je wel de hele zomer juist doorgebikkeld en ben jij nu aan de beurt met je vakantie. Dat is dan lekker, hè. Al je collega's die komen terug. En dan mag jij nog lekker op vakantie. Hoe dan ook, je zit helemaal goed bij BNT met de Rocksteady Crew en Bluff zometeen naar Mark Anthony.

zeggen. Als we samen voor de spiegel zouden staan, wat zou je zeggen? Wat zou je doen?

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

Rocksteady Crew bij BNT van de Rocksteady Crew. Heb je je vakantie net achter de rug? Heb je misschien je rekening wel helemaal leeggetrokken? Nou, dan ben je zeker geen biljonair meer. Bruno Mars en

0: BNT met Raccoon en Nickel for Goodbye. De man die al jaren een kogel in zijn long heeft, hoor je zo. Eerst de Radio BNT weerupdate. Het blijft droog. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant is er veel zon vandaag. En het wordt zo'n 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een automobilist is afgelopen nacht na een gevaarlijke rit door Tilburg door de politie klemgereden en aangehouden. De man reed met 130 km per uur over een weg waar een snelheidslimiet van 50 geldt. Toen agenten wilden stoppen, botste hij tegen de politieauto op. In de wagen trof de politie een handelshoeveelheid drugs aan. De bestuurder bleek zelf ook onder invloed te rijden en moest ter plekke zijn rijbewijs en auto inleveren. Op de Ambierstraat Noord in Maastricht zijn gisteravond rond 11:20 twee auto's met elkaar in botsing gekomen, vlakbij de afrit van de A79. Toegesneld ambulancepersoneel heeft twee inzittenden ter plekke nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. Over de precieze toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. En een korte en felle brand heeft een schuurtje achter een woning aan de Keldermansstraat in Eindhoven gisteren volledig verwoest. De brand ontstond doordat iemand in het schuurtje aan het klussen was. Het vuur sloeg al snel uit het dak en veroorzaakte een grote zwarte rookpluim. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de schuur volledig afbrandde. Door de hitte smolt ook een nabijgelegen lantaarnpaal gedeeltelijk weg. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Alex Warren bij BNT en Fever Dream. Ja, hij heeft een sterk verhaal te vertellen op elk verjaardagsfeestje. Alex die heeft namelijk een kogel in een van zijn longen zitten. Toen hij klein was, was hij samen met een vriendje en zijn vader aan het schieten met een luchtbux. Ja, dat ging niet helemaal goed, want hij heeft nog altijd een .177 kaliber kogel in een van zijn longen zitten. Hij heeft er godzijdank geen last van. Dat ding is ook maar 4,5 millimeter groot. Maar ja, het zal je maar overkomen. Wel een sterk verhaal dus. Alex Warren en Fever Dream bij BNT. En dit is Rio en When the Sun Comes Down. Time to wake up.

0: zomer. Jouw BNT.
1: Yeah.

Radio BNT met Paradiso en Bailando. En dat betekent dan dansen. Ja, heb ik de afgelopen dagen geleerd. Met twee vrienden een stedentripje naar Valencia gedaan. Trouwens echt een te gekke stad. Zeker een aanrader als je op zoek bent naar een leuke stedentrip. Je vindt daar veel cultuur, ook natuur. Want ze hebben een stadspark dat echt als ader 9 kilometer lang dwars door de stad heen loopt. Echt te gek. En het is ook nog eens niet te druk. Dus nou ja, dat is eigenlijk alles wat je wilt als je een te gekke stedentrip wilt hebben. Niet veel Spaans gesproken trouwens daar in Valencia. De belangrijkste zin afgelopen week was: 3 cervezas, por favor. Oftewel, 3 bier alsjeblieft.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Avro Tros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzetting terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teven waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting €300 miljard aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Tim van der Weerden.
12: Even wat beweging op je maandagochtend. Junior, senior, nu voor je. Dit is Move Your

Rexa en Fateless op BNT. Een nieuwe religion. Hey, ben je er alweer een beetje aan gewend? Het werkleven gaat vaak sneller dan wennen aan vakantie, helaas. Hè. Zomervakantie in Limburg en Brabant nu echt voorbij. Ik ben Tim en ik heb de beste hits en classics voor je... met zo'n nummer dat dankzij een foutje een wereldhit werd. Na een rijtje van drie, Likkie Lee en Rob de Nijs staan voor je klaar. Naar Toto, dit is Stop Loving You op Radio BNT.

Licky Lee op Radio BNT en I Follow Rivers. Veel artiesten die de studio induiken voor opnames, die komen pas naar buiten als alles er perfect op staat. Nou, dat geldt zeker niet voor de volgende dame. De wereldberoemde opening van het nummer dat je nu hoort was namelijk niet zo geschreven. Tijdens het monteren herhaalde de apparatuur per ongeluk het eerste stukje van de rap van rapper Melle Mel. De producer van de plaat die vond het effect zo vet dat hij besloot de fout integraal in de eindmix te laten zitten. Dit is Chaka Khan bij BNT en I Feel For You.

0: uit de Zeros. Beyoncé en Shakira. Beautiful Liar. Another en ABC staan voor je klaar. Eerste Radio BNT weerupdate. Het blijft droog. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant is er vandaag veel zon. En het wordt maximaal 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een automobilist is afgelopen nacht na een gevaarlijke rit door Tilburg door de politie klemgereden en aangehouden. De man reed met 130 km per uur over een weg waar een snelheidslimiet van 50 geldt. Toen agenten wilden stoppen, botste hij tegen de politieauto op. In de wagen trof de politie een handelshoeveelheid drugs aan. De bestuurder bleek zelf ook onder invloed te rijden en moest ter plekke zijn rijbewijs en auto inleveren. Op de Ambierstraat Noord in Maastricht zijn gisteravond rond 11:40 twee auto's met elkaar in botsing gekomen, vlakbij de afrit van de A79. Toegesneld ambulancepersoneel heeft twee inzittenden ter plekke nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Over de precieze toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. En een korte en felle brand heeft een schuurtje achter een woning aan de Keldermansstraat in Eindhoven gisteren volledig verwoest. De brand ontstond doordat iemand in het schuurtje aan het klussen was. Het vuur sloeg al snel uit het dak en veroorzaakte een grote zwarte rookpluim. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de schuur volledig afbrandde. Door de hitte smolt ook een nabijgelegen lantaarnpaal gedeeltelijk weg. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

Another and Talk to You op BNT. En over dat Talk to You gesproken, praten is een van de zwaarste motorische workouts van je lichaam. Om één simpel zinnetje uit te spreken moeten je hersenen namelijk zo'n 100 verschillende spieren met milliseconden precisie aansturen. Het gaat dan om spieren in je longen, strottenhoofd, keel, tong, kaken en lippen, dus dat is nogal wat. Het is daarmee dus motorisch gezien complexer dan piano spelen of jongleren. Lekker praten, hartstikke goed voor je. Train je dus heel veel spieren mee. Lekker meezingen trouwens ook. Huntrix en Bon Jovi komen eraan. Eerst Enrique Iglesias, een liedje over de liefde. Dit is

De klassieker van Bon Jovi bij BNT. Always, hoor je. Goed nieuws als dit je eerste werkdag is na de zomervakantie, want je hebt je lunch alweer bijna bereikt. Dit zijn Lilywood en de Prick.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. De NPO respecteert het besluit van Avro Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar vindt het wel jammer. De publieke omroep erkent dat geopolitieke spanningen een splijtende werking hebben. Het is onduidelijk of het Songfestival wordt uitgezonden en of een andere omroep de Nederlandse inzending zal verzorgen. De NPO gaat zich bezinnen op de komende editie. En de aan president Toykayev geallieerde partij Adilet behaalde ongeveer 71% van de stemmen bij de verkiezingen in Kazachstan. De partij, opgericht in mei, verving de vroegere regeringspartij Amanat. De vier andere partijen die de kiesdrempel haalden gelden eveneens als pro-Tokayev. De opkomst bedroeg zo'n 74%. Door een grondwetswijziging stapte Kazachstan over naar een eenkamerstelsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
4: Het begin van je maandagmiddag met

Dog Before the Dawn, Sam Jeu op Radio BNT. En als je er nog live wilt gaan zien dit jaar, dan moet je niet te lang wachten, want hun Europese tour die komt eraan. 18 september, dan staan ze voor het laatst in Nederland, voordat ze op tour door Europa gaan. De IJzeren Man in Vught. Hun laatste show voor die Europese tour is dus in Brabant. Nu al een unieke avond. Radio BNT met Samantha Mumba nu.

BNT met Dua Lipa en New Rules. Daarvoor gedraaid Yves Berendsen en Terug in de Tijd. De billen van de vrouw die je zo hoort, die hebben veel mensen bezig gehouden. En ook Ed Sheeran komt eraan naar Patti LaBelle en Release bij BNT.

0: Jarenlang deed het hardnekkige gerucht ronde dat J.Lo haar achterwerk had laten verzekeren voor meer dan $1 miljard. Nou, in een exclusief interview onthulde ze lachend dat een Londense tabloid het ooit als 1 april grap had gepubliceerd. Jennifer Lopez die werd daar jarenlang op aangesproken en vond het idee zo hilarisch dat haar management besloot het gerucht bewust nooit tegen te spreken. Radio BNT Weerupdate dan. Het blijft droog vandaag. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant is er veel zon en het wordt maximaal 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Op het lichaam van de vrouw die in mei werd gedood in een woning in Helmond zijn meerdere DNA-sporen gevonden van verdachte Ignas T. Ook is DNA van het slachtoffer op de knokkels van de verdachte aangetroffen. Dat bleek vanmorgen tijdens de eerste zitting. De 34-jarige man ontkent betrokkenheid en weigert zijn telefoonwachtwoord te geven. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. De inhoudelijke behandeling volgt later dit jaar. Het Zuiderland Ziekenhuis heeft in Geleen een schakelafdeling met 17 bedden geopend voor oudere patiënten die medisch zijn uitbehandeld, maar niet naar huis kunnen. Door lange wachtlijsten in de verpleeghuiszorg en een tekort aan thuiszorg hielden deze patiënten dure ziekenhuisbedden bezet. Op de nieuwe afdeling krijgen zij revalidatie en verzorging totdat er een vervolgzorg beschikbaar is, waardoor de reguliere ziekenhuisbedden vrijkomen voor acute zorg. En aan de Zevenbergseweg in Etten-Leur is vanmorgen brand ontstaan in een trekker. Buurtbewoners die het vuur zagen ontstaan bedachten zich geen moment en wisten de vlammen met een eigen brandblusser snel te doven. De gealarmeerde brandweer van Prinsenbeek is ter plaatse gekomen om de tractor na te blussen en te controleren. Een rijstrook werd tijdelijk afgezet om de hulpdiensten veilig hun werk te laten doen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Rosa en Magnetic op Radio BNT. En daarvoor Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay uit de 80's. De allerbeste muziek uit de jaren 80, die hoor je elke maandag bij BNT. Van 7 tot 9 vanavond is het 80's Café weer geopend op je radio met Raoul.
1: Goedemiddag, de middag van Radio BNT.

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

Hey, heb je een liedje nodig om je maandagmiddag door te komen, omdat het een zware eerste werkdag is na de zomervakantie bijvoorbeeld? Vraag hem dan nu aan via radiobnt.nl. Dan kan Duncan jouw favoriete plaat zo draaien in de BNT Takeover.

0: zomer is aan.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignas T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Duncan Fresh. De man die je zo meteen gaat horen kon niet rappen, maar moest wel rappen. Dat werd uiteindelijk zijn redding. Wie dan

Radio BNT en Zomerse Beat van Chris Kos Amsterdam. En ook Juanes hoorde je Adios Lipido om een beetje dat zomerse gevoel vast te houden. Op de maandag dat de zomervakantie voorbij is in het zuiden. Oh, scholen zijn weer begonnen en wellicht jij ook met je werk. Valt het zwaar vandaag? Nou, je hebt in ieder geval al de middag bereikt. En de rest van de middag ben ik hier met de beste hits ter wereld. Duncan is mijn naam. Ik heb zo meteen Elok voor je. En Melanie C is onderweg naar de man waar ABBA een nummer voor schreef. Hij moest eigenlijk rappen, maar kon dat helemaal niet. Hij probeerde het wel, maar eigenlijk kwam het heel staccato uit zijn mond alle zinnen. En dat werd zijn grootste hit. One Night in Bangkok.

Melon is hier, Lisa, Left Eye Lopez en Never Be The Same Again. Dit is BNT, heb je het meegekregen? Twee auto's zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in Maastricht. Het gebeurde op de Ambiasstraat Noord, de hoogte van de afrit van de A79. Tweetal is nagekeken door het toegesnelde ambulancepersoneel, maar niemand hoefde gelukkig mee naar het ziekenhuis. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Dit is BNT voor heel Limburg en Brabant. Hoor je zometeen Kim Wilde, Back to the 80s met You Keep Me Hanging On. En hier zijn 21 Pilots, Strike.

0: dag met Lil Nas X, Starwalking, Kim Wilde, Olly Oak en You Keep Me Hanging On. Wat hebben de artiest en ik gemeen die je zometeen gaat horen op Radio BNT? Nou, we zijn allebei uitzonderlijk goed in de slaapkamer. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Het wordt vandaag zonnig zomerweer, matig briesje qua wind. Daardoor richting noordoosten en oosten in de loop van de middag. Maximaal 23 à 24 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op het lichaam van de vrouw die in mei werd gedood in een woning in Helmond zijn meerdere DNA-sporen gevonden van verdachte Ignas T. Ook is DNA van het slachtoffer op de knokkels van de verdachte aangetroffen. Dat bleek vanmorgen tijdens de eerste zitting. De 34-jarige man ontkent betrokkenheid en weigert zijn telefoonwachtwoord te geven. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. De inhoudelijke behandeling volgt later dit jaar. Het Zuiderlands ziekenhuis heeft in Geleen een schakelafdeling met 17 bedden geopend voor oudere patiënten die medisch zijn uitbehandeld, maar niet naar huis kunnen. Door lange wachtlijsten in de verpleeghuiszorg en een tekort aan thuiszorg hielden deze patiënten dure ziekenhuisbedden bezet. Op de nieuwe afdeling krijgen zij revalidatie en verzorging totdat er een vervolgzorg beschikbaar is, waardoor de reguliere ziekenhuisbedden vrijkomen voor acute zorg. En aan de Zevenbergseweg in Etten-Leur is vanmorgen brand ontstaan in een trekker. Buurtbewoners die het vuur zagen ontstaan bedachten zich geen moment en wisten de vlammen met een eigen brandblusser snel te doven. De gealarmeerde brandweer van Prinsenbeek is ter plaatse gekomen om de tractor na te blussen en te controleren. Een rijstrook werd tijdelijk afgezet om de hulpdiensten veilig hun werk te laten doen. En tot zover het regionieuws op

Staat hij al lekker op een makkelijk te vinden plek op je autoradio. BNT met de beste hits ter wereld om je lekker door je werkdag heen te slepen met Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Ja, ik ben goed in de slaapkamer, maar zij ook. Ze is ontdekt in de slaapkamer. Ze ging gewoon achter haar piano zitten, begon met het uploaden van video's waarin ze vanuit haar kamer bekende nummers kofferde op haar piano dus. Haar gigantische stembereik ging zo viraal dat meteen allemaal artiesten aanklopten met: hallo, wil je met me samenwerken? En dus is het een grote artiest in wording, als ze dat niet al is. Material Lover is van Sienna Spyro.

is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: eerste dag na de zomervakantie, voor velen weer opgestart, is het extra lekker als jij degene bent die nog op vakantie mag gaan. Oh, dat is toch een heerlijk gevoel, hè?
1: De vertaalvraag.
0: Met de zomerse beat van WizDMC op de radio. Show me love op radio BNT. Richting een nieuwe vertaalvraag. Ik heb je hulp nodig, want ik zoek titel en artiest bij deze vertaling. Van de plaat die ik zo meteen ga draaien. Vier de goede tijden, kom op, laten we vieren. Vier de goede tijden, kom op, er is hier nu een feestje gaande. Een feest dat nog jaren zal heugen. Dus neem je goede zin en je lach mee. We gaan jouw feestje samen met jou vieren. Enig idee of welke track het gaat? Je mag het insturen, radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen na 2 uur.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal €36 miljard heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noorden kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
10: Daar zaten we in met deze opgave. Vier de goede tijden, kom op, laten we vieren. Vier de goede tijden, kom op, er is hier nu een feestje gaande. Een feest dat nog jaren zal heugen, dus neem je goede zin en je lach mee. We gaan jouw feestje samen met jou vieren. Ik zocht de titel en artiest, onder andere Joep had dat goed.
1: Duncan Fresh.
10: Want het ging inderdaad om Cool and the Gang. Het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag is Celebration.

Het laatste festival van de zomer is eigenlijk altijd Lowlands. En dat was afgelopen weekend. Misschien ken je wel iemand, of je zoon of je dochter, die daar naartoe is gegaan naar het festivalterrein. Dan heeft hij wat buitjes overleefd. En ook het concert van deze man overleefd. Want hij was daar te zien. Superster, Somber en Homewrecker hoorde je op Radio BNT. Cool and the Gang daarvoor in Celebration. Er valt er wat te celebraten op deze maandag, de eerste dag na de zomervakantie. Zeker, kijk maar eens even lief naar je computer op kantoor. Want vandaag in 95 werd Windows 95 uitgebracht. Feestje waar. Het is BNT, de werkdag, met Craig David.

Knallen door je maandag net zo hard als dat Max Verstappen in de boarding knalde gisteren. Hè? Oh, wat een einde van de Grand Prix van Zandvoort. Kiss hoorde je, I Was Made For Loving You. Dit is BNT met Duffy, zometeen Mercy. En dit is Nick Schilder, Realize.

0: 74 nieuwe, heb je hem al gehoord? Misschien is het tijd, hoor je zo meteen naar Rod Stewart en Baby Jane. Eerst even kijken naar het weer voor vandaag. Dat is best lekker, hè? Deze week trekt het weer weer een beetje aan. En wordt het vandaag al zo'n 24 à 25 graden met een zonnetje. Kan even kijken naar morgen, dan dinsdag. Dan wordt het wel weer half tot zwaar bewolkt. Af en toe een buitje, maar de temperaturen zijn wel weer daar. 24 à 25 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft gistermiddag in het centrum van Venray een 30-jarige man uit Polen aangehouden. Dat blijkt vandaag. Aan melding over een verdachte situatie controleerden agenten twee personen. Een van hen bleek een vuurwapen op zak te hebben dat direct in beslag is genomen. Bij de controle kwam bovendien aan het licht dat de verdachte in Polen nog een gevangenisstraf van 10 maanden moet uitzitten. Hij wordt op korte termijn overgedragen aan de Poolse autoriteiten. Een autobedrijf aan de Vaalserbergweg in Eindhoven is bestolen van een dure Golf GTI ter waarde van 55.000 euro. Een man kwam langs om een auto van zijn zoon te zoeken en vroeg om een proefrit van een uur. Hij liet zijn rijbewijs achter, maar kwam nooit terug. Nadat de man uren later nog niet terecht was, heeft de garage de politie gebeld. Het bedrijf roept getuigen op om uit te kijken naar de auto. En een onafhankelijk onderzoeker heeft harde kritiek geuit op de rapporten over Maastricht-Aken Airport. De financiële situatie van het vliegveld verslechtert snel. De geldreserve is gedaald van 15 naar 5 miljoen euro en geld voor onderhoud is gebruikt om verliezen op te vangen. Omdat de startbaan niet volledig gebruikt mag worden, valt de groei in de vrachtsector tegen. Begin september praat de provincie over de problemen van het vliegveld. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

68 is alweer, dus AOW gerechtigd. Radio BNT. De vrouw die je zometeen gaat horen en haar verjaardagsfeestje heeft gevierd op een Grieks eiland, zijn een beetje uit de hand gelopen, want de gezondheidsminister van Griekenland zei: goh, jullie daar in dat dorp, doe even alle ramen en deuren dicht, zodat jullie niet gaan kijken naar de grote artiest die hier zometeen over straat gaat lopen en een feestje gaat vieren. Nou, dat viel helemaal verkeerd. Wie dat is en hoe dat is afgelopen, vertel ik je zometeen. En je hoort er zometeen ook met Beautiful Stranger. Dan weet je het wel, hè, wie eraan komt. Tiësto, Don't Be So Shy.

Madonna. Beautiful Stranger. Nou, een beautiful stranger dat ze was, zeg. Want als jij je verjaardag viert, vraag je de buren misschien om het na 11 een beetje rustig aan te doen. Hè? Nee, andersom. Maar als Madonna jarig is, dan ja, dan gelden er hele andere regels. De popkoningin viert haar verjaardag in een piepklein dorpje op het Griekse eiland Corfu. Ja, daar is niks mis mee op zich, zou je denken. Totdat de dorpsbewoners van de organisatie het verzoek kregen om al hun ramen en gordijnen dicht te houden. Zodat niemand een glimps van haar majesteit de Madonna zou opvangen. De Griekse politiek staat nu compleet op zijn kop, want de oppositie noemt het feodale kuren. Terwijl de minister van Toerisme droog reageerde dat Madonna's Instagram-postjes het eiland miljoenen opleveren. Dus ja, wil je meer toeristen naar dat ene dorp of wil je toch een glimps opvangen van Madonna? Je hoort het ook met Beautiful Stranger op BNT. Whispers, na Rihanna.

0: Radio BNT Takeover.
1: Is onderweg. Zometeen heb jij het weer voor het zeggen. De radio wordt van jou. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik zo meteen voor je opzetten op Radio BNT? Zo net na de zomervakantie, na je weekend of misschien nog een vakantie in het verschiet? Hoe dan ook, waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien? Laat het maar weten. Radio BNT.nl. Hoor je het na de

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu houden, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
4: Nu houden, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Vlieg door je tijdlijn.
2: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoringen en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noorden kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Ben stuurde al een appje voor Golden Earring. Die ga ik zo meteen draaien in de takeover. Eerst hoor je London Beat. You bring on the sun.

0: Hij was gisteren nog in Zandvoort te vinden. Martin Garrix moest er optreden en zei van tevoren ook... nou, ik hoop dat Max Verstappen op het podium eindigde. Nou, hij eindigde ergens heel anders, hè?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Wel op steenbol op afstand van het podium... maar ergens in de boarding was de auto van Max Verstappen te vinden. Nou, Martin Garrix heeft alsnog opgetreden, hoor. Met Ed Sheeran heeft hij een hit. Momenteel Repeat It hoorde je op Radio BNT al waar. We gaan beginnen met de Takeover. De komende 20 minuten is de radio van jou. Dus waar heb je zin in?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Wat kan ik voor je draaien? Laat het maar weten via radiobnt.nl. Neem een voorbeeld aan Ben, want die vroeg al om Golden Earring, When the Lady Smiles.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

mag Paul McCartney op groetjes van Roy. Nou, natuurlijk bij deze gedraaid. In de Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. De lunchbox pas net dicht. Het was een late lunch voor Sanne. Die vroeg om Lost Frequencies en Ella Duhay. Dikke vette hit. Ik snap wel dat ze hem aanvraagt. In de Takeover. Bij deze voor jou. Back to you.

schilders op de Steiger in Waalwijk maken we er een lovely day van. Groetjes van Daan die vroeg om Bill Withers. Bij deze gedraaid in de Radio BNT Takeover. Nog eentje te gaan, dat is deze van Lotte. Zij vroeg hem aan, de laatste van vandaag in de Takeover. Harry Styles en SNSD.

0: De Radio BNT Takeover. Jij vroeg ze aan de afgelopen 20 minuten en ik draaide ze voor je met de laatste voor Lotte. Zij vroeg om Harry Styles en As It Was. Morgen weer een nieuwe ronde Radio BNT Takeover. Zometeen hoor je Kygo, Coldplay en ha ha ha ha ha ha. Enig idee of welke track ik het dan heb? Welke het is, hoor je zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het is vandaag zonnig zomerweer en zo'n 23 à 24 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. En van het zuiden uit wordt de bewolking dikker. Dan gaat er ook wat regen vallen in Limburg en Brabant. En zo'n 24 à 25 graden wordt het morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft gistermiddag in het centrum van Venray een 30-jarige man uit Polen aangehouden. Dat blijkt vandaag. Aan melding over een verdachte situatie controleerden agenten twee personen. Een van hen bleek een vuurwapen op zak te hebben dat direct in beslag is genomen. Bij de controle kwam bovendien aan het licht dat de verdachte in Polen nog een gevangenisstraf van 10 maanden moet uitzitten. Hij wordt op korte termijn overgedragen aan de Poolse autoriteiten. Een autobedrijf aan de Vaalserbergweg in Eindhoven is bestolen van een dure Golf GTI ter waarde van 55.000 euro. Een man kwam langs om een auto van zijn zoon te zoeken en vroeg om een proefrit van een uur. Hij liet zijn rijbewijs achter, maar kwam nooit terug. Nadat de man uren later nog niet terecht was, heeft de garage de politie gebeld. Het bedrijf roept getuigen op om uit te kijken naar de auto. En een onafhankelijk onderzoeker heeft harde kritiek geuit op de rapporten over Maastricht-Aken Airport. De financiële situatie van het vliegveld verslechtert snel. De geldreserve is gedaald van 15 naar 5 miljoen euro en geld voor onderhoud is gebruikt om verliezen op te vangen. Omdat de startbaan niet volledig gebruikt mag worden, valt de groei in de vrachtsector tegen. Begin september praat de provincie over de problemen van het vliegveld. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

Waar muziek je raakt. Radio BNT.

ter wereld. Ze doen er alles aan om zelf energie zelfs op te wekken tijdens hun eigen concerten. Coldplay en Kloks per bakfiets naar Radio BNT gekomen. Moet je wel mee opletten, hè, op de fiets. Het aantal fietsongevallen is in Limburg de afgelopen jaren flink gestegen. Zo gingen er vorig jaar 1000 keer mis, ruim 1000 keer. Dat is ruim 200 keer meer dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Er springen ook wat plekken uit. Naast de verschillen tussen gemeenten is ook bekend wat de gevaarlijkste locaties in Limburg zijn. Zo de rotonde aan de Donderbergweg in de Koninginnenlaan in Roermond. Die staat op nummer 1. Ook twee rotondes in Maastricht staan op de lijst van gevaarlijke locaties. Namelijk die aan het Koningin Emmaplein. Daar gebeurden 14 fietsongevallen in 5 jaar tijd. En op de rotonde aan het Tongerseplein. Rotonde aan de Donderbergweg en Oranjelaan in Roermond dus. En een nieuwe Maashezenweg en de Oostsingel in Venray. Die complementeren de top 5. Dus wees opgelet.

Maxi Priest, Wild World op Radio BNT. Ben je er klaar voor? Onderweg naar huis na die eerste wellicht wel lange werkdag na de zomervakantie. Zometeen helpt Erik je naar huis. Hij is er de komende 2 weken in plaats van Roger, maar onverminderd met de beste hits ter wereld. Zometeen ABC en ook Ruben Hille ga je horen in de middagshow.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land... met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied... en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging een half uur. Verder file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Daar sta je nu 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De BNT Middagshow met nu Erik Kerkhoff.

Een ABC'tje, zoals dat zo mooi heet. When Smokey Sings, hit uit de jaren 80. Ze hadden trouwens één heel goed album, waar eigenlijk zo'n beetje alle hits op stonden. En daarna bleef het stil rond deze band ABC. Je hoort het, Roger is er even niet. Kerkhof neemt waar de komende 2 weken. Soort van de vakantie. 24 augustus op de kalender. Ik neem je straks mee naar de verjaardag. Ik heb nog wat krantenkoppen van toen. En de muziek van Ruben Hille.

Mooie meiden, fijne liedjes. De Pussycat Dolls en I Don't Need a Man. Kijk eens aan. Heb je zin in de zomer? We gaan nog een beetje lekker weer krijgen deze week. Hoewel wat regen, de temperaturen worden weer wat beter. Dus ik dacht, nou, een zomerhitje van toen kan...

De dame die werd doodgezwegen in de eerste film over het leven van Michael Jackson. Er komt nog een deel 2 achteraan. Ik weet niet of ze Janet er nog een beetje in gaan fietsen. Together Again hoor je op Radio BNT, waar de muziek je raakt. We bestaan binnenkort trouwens alweer een jaar. Ja, de tijd vliegt voorbij. Het is vandaag de verjaardag van Stefano Keizers. Beetje maffe vent, maar wel leuk. Hij wordt vandaag 39. De prachtige Inge de Bruin wordt 53. Edwin Smulders, de beroemde fotograaf, wordt 58. En misschien ken je de echte synthesizer-virtuoos nog wel. Dan heb ik het over niemand minder dan Jean-Michel Jarre. Hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Heb je nou zelf ook al te vieren? Dan is deze voor jou. Niall Horan en Slow Hands.

Love Really Hurts Without You. De goede man Billy Ocean had in de jaren 70 een paar hits. Toen bleef het even stil en toen was hij er in de jaren 80 opeens opnieuw. Ach, dat zijn de hits van Radio BNT. Wil je alles over ons weten? Check onze website radiobnt.nl. Makkelijker nog is om onze socials te checken. Kijk op Facebook, kijk bijvoorbeeld ook eens op Instagram. We zijn overal. Dit is Dua Lipa, we're good.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft gistermiddag in het centrum van Venray een 30-jarige man uit Polen aangehouden. Dat blijkt vandaag. Na een melding over een verdachte situatie controleerden agenten twee personen. Een van hen bleek een vuurwapen op zak te hebben dat direct in beslag is genomen. Bij de controle kwam bovendien aan het licht dat de verdachte in Polen nog een gevangenisstraf van 10 maanden moet uitzitten. Hij wordt op korte termijn overgedragen aan de Poolse autoriteiten. Een autobedrijf aan de Vaalserbergweg in Eindhoven is bestolen van een dure Golf GTI ter waarde van 55.000 euro. Een man kwam langs om een auto van zijn zoon te zoeken en vroeg om een proefrit van een uur. Hij liet zijn rijbewijs achter, maar kwam nooit terug. Nadat de man uren later nog niet terecht was, heeft de garage de politie gebeld. Het bedrijf roept getuigen op om uit te kijken naar de auto. En een onafhankelijk onderzoeker heeft harde kritiek geuit op de rapporten over Maastricht-Aken Airport. De financiële situatie van het vliegveld verslechtert snel. De geldreserve is gedaald van 15 naar 5 miljoen euro en geld voor onderhoud is gebruikt om verliezen op te vangen. Omdat de startbaan niet volledig gebruikt mag worden, valt de groei in de vrachtsector tegen. Begin september praat de provincie over de problemen van het vliegveld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging vanaf Zevenbergse Hoek is ongeveer een half uur. Verder op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Een lange file tussen Best en Moorgestel. Daar is de vertraging een kwartier. En richting Breda bij knooppunt de Baars is de linkerrijstrook dicht door een spoedtransport. En daar heb je ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Crawford en Phil Collins, Invisible Touch, je hoorde Genesis. Dit op Radio BNT. Jammer dat je de clip niet kunt zien, dat was heel leuk. Er zaten speciale poppen bij die in het Engelse poppenprogramma Spitting Image speelden. Ah, dat was heel leuk bedacht en in die tijd behoorlijk spectaculair. Ik heb het over het midden van de jaren 80. Nu naar de muziek van vorig jaar, Janis Blue.

Around the World, ATC op Radio BND. Waar de muziek je raakt. En eerlijk is eerlijk, ben je een beetje geraakt? We hebben nog kleine 20 minuten te werken. Dan gaan we zo meteen met gierende banden onderweg naar huis. Want ik ben er ook wel klaar mee, die werkdag, toch? Nee, ik vind dit hartstikke leuk. Maar ik kan me voorstellen, als je vanochtend begonnen bent, dat je denkt van het is langzaam maar zeker mooi geweest. Sabrina Carpenter nu op de radio.

Stefanie, No Doubt and Don't Speak op Radio BNT. Dat was wat mij betreft te lang geleden dat ik dit nummer hoorde. En ik ben stiekem blij dat hij even voorbij kwam in de playlist. Heb je nou zelf een leuke suggestie? Dat kun je altijd kenbaar maken via de website van Radio BNT. Waar de muziek je raakt, met nu, ja leuk, uit het Oostblok, Alexandra Stan en Mr.

0: zakkers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij. We'll be right back.

0: Leveren vuurwerken. .nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Berg Gardane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat in beide richtingen file op de A2 bij Zaltbommel. Je staat er 10 minuten in de file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Middagshow met nu Erik Kerkhoff.

Dit ritme, daar word je toch hartstikke vrolijk van? Mojo op de radio en Lady Hear Me Tonight. Wist je dat het alweer 26 jaar geleden is dat het een hit was? Echt waar. Het is net 5 uur geweest, we zijn onderweg naar huis. Met gierende banden, zoals dat heet. En ik heb die prachtige single van Taylor Swift, Opel Light.

Tarzan Boy. Lekkere single van Baltimora. Ja, tegenwoordig noemen we dat foute muziek, maar in die tijd stond de dansvloer echt ram en ram vol. Eigenlijk wel hartstikke mooi. We kijken even naar de krantenkoppen van toen. 24 augustus 1991 werd Leontien van Morsel wereldkampioen wielrennen op de weg voor vrouwen. Leontien die woont eigenlijk vroeger bij mij in de buurt, maar daar hoor je tegenwoordig helemaal niks meer van. Hè? Nee, ik woon dus in Brabant, maar Leontien, ja, die woont zo lang al in Rotterdam dat je eigenlijk denkt dat ze gewoon echt een Rotterdamse is. Hey, en wist je trouwens dat op 24 augustus 1995 een nieuw computerprogramma de wereld inkwam? Ja, je mag raden welke. 1995, niet iSamor, inderdaad. Microsoft brengt het computerprogramma Windows 95 op de markt. En ja, vanaf dat moment is eigenlijk alles anders geworden. Depeche Mode hoor je zometeen. Enjoy the silence. Na Davina Michel, dat duurt te lang.

Depeche Mode hadden met een Just Can't Get Enough in de jaren 80 al een hele dikke hit. Dit was een beetje in de nadagen van de band. Maar, ze treden nog steeds hartstikke veel op. Dat is leuk. Enjoy the silence. Soms is het fijn om wat stilte te hebben. Maar aan de andere kant is het ook leuk om Radio BNT altijd om je heen te hebben. We gaan even naar de zomer van, ja weet je nog, 2012. Dit was een hit, echt waar. En, ik pleeg in het weekend nog wel eens op feestjes wat muziek te draaien. Deze mag bijna nooit ontbreken. Niels Geuzenbroek, Wild Styles, The

gaat over een meisje van lichte zeden. Wist je nog? De Police op de radio met Roxanne op Radio BNT. Binnenkort bestaan we al 1 jaar. Brabant en Limburg luistert naar de beste hits. Zometeen het regio nieuws. Nu na

0: BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft gistermiddag in het centrum van Venray een 30-jarige man uit Polen aangehouden. Dat blijkt vandaag. Aan melding over een verdachte situatie controleerden agenten twee personen. Een van hen bleek een vuurwapen op zak te hebben dat direct in beslag is genomen. Bij de controle kwam bovendien aan het licht dat de verdachte in Polen nog een gevangenisstraf van 10 maanden moet uitzitten. Hij wordt op korte termijn overgedragen aan de Poolse autoriteiten. Een autobedrijf aan de Vaalserbergweg in Eindhoven is bestolen van een dure Golf GTI ter waarde van 55.000 euro. Een man kwam langs om een auto van zijn zoon te zoeken en vroeg om een proefrit van een uur. Hij liet zijn rijbewijs achter, maar kwam nooit terug. Nadat de man uren later nog niet terecht was, heeft de garage de politie gebeld. Het bedrijf roept getuigen op om uit te kijken naar de auto. En een onafhankelijk onderzoeker heeft harde kritiek geuit op de rapporten over Maastricht-Aken Airport. De financiële situatie van het vliegveld verslechtert snel. De geldreserve is gedaald van 15 naar 5 miljoen euro en geld voor onderhoud is gebruikt om verliezen op te vangen. Omdat de startbaan niet volledig gebruikt mag worden, valt de groei in de vrachtsector tegen. Begin september praat de provincie over de problemen van het vliegveld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de afrit Dordrecht is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen knooppunt Empel en Nieuw-Kuik een kwartier vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Hooipolder is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nou, misschien ben je wel vader, moeder, opa of oma. Dan weet je precies hoe trots je kunt zijn op de kleine meid. Ah, isn't she lovely? Stevie Wonder op Radio BNT. Waar heel veel leuke hits voorbij komen. Zometeen nog Guus Meeuwis, Ed Sheeran en Peter André. Nu Alex Warren.

In Brabant te beluisteren, Radio BNT, met de muziek die je raakt. En ach, ja, Guus Meeuwis is eigenlijk altijd goed. Moet wel eerlijk bekennen dat ik het wel een beetje heb gemist. Normaal gesproken, eind juni, ging je standaard naar het PSV-stadion. Ging je standaard naar Guus Meeuwis. En dat was dit jaar voor het eerst niet. We hebben een aardig alternatief gezien, maar ja, Guus Meeuwis is dan toch van een hele andere orde. Hey, dit is Radio BNT met Ed Sheeran.

Er zijn van die mannen met een wasbordje. Nou, bij mij is het een beetje meer een wastrommeltje. Maar Peter André, ja, die had een hele strakke buik. Alle meisjes waren helemaal dol op deze man met zijn hit Mysterious Girl. Ah, ja. De clip die erbij hoorde, het plaatje paste echt helemaal. Je luistert naar Radio BNT. Nog tot 6 uur neem ik je mee. Smakelijk eten als je daarmee bezig bent. Armin van Buren nu.

Een prachtige stem heeft die Mr. Props. Met de muziek van Armin van Buuren en Anna Hugh op Radio BNT. Morgenochtend is Erik er weer, vanaf een uur of zeven. Tim en natuurlijk Duncan op de radio. En morgenmiddag om een uur of vier meld ik me graag opnieuw. Ik heb nog een leuke deun uit de 80's. Dit is Denise Williams. Let's hear it for the boy.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it.

0: huis.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996. En ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. 1 overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berg Cardan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april. En dat is het laagste niveau in 10 jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft gistermiddag in het centrum van Venray een 30-jarige man uit Polen aangehouden. Dat blijkt vandaag. Aan melding over een verdachte situatie controleerden agenten twee personen. Een van hen bleek een vuurwapen op zak te hebben dat direct in beslag is genomen. Bij de controle kwam bovendien aan het licht dat de verdachte in Polen nog een gevangenisstraf van 10 maanden moet uitzitten. Hij wordt op korte termijn overgedragen aan de Poolse autoriteiten. Een autobedrijf aan de Vaalserbergweg in Eindhoven is bestolen van een dure Golf GTI ter waarde van 55.000 euro. Een man kwam langs om een auto van zijn zoon te zoeken en vroeg om een proefrit van een uur. Hij liet zijn rijbewijs achter, maar kwam nooit terug. Nadat de man uren later nog niet terecht was, heeft de garage de politie gebeld. Het bedrijf roept getuigen op om uit te kijken naar de auto. En een onafhankelijk onderzoeker heeft harde kritiek geuit op de rapporten over Maastricht-Aken Airport. De financiële situatie van het vliegveld verslechtert snel. De geldreserve is gedaald van 15 naar 5 miljoen euro en geld voor onderhoud is gebruikt om verliezen op te vangen. Omdat de startbaan niet volledig gebruikt mag worden, valt de groei in de vrachtsector tegen. Begin september praat de provincie over de problemen van het vliegveld. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglof

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Schmid Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000... voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996... en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Ethisch Café. Met nu Raoul Moreau.

Dit was een beetje een einde van een tijdperk. In de jaren 70 waren ze uitgegroeid door een superband, Supertramp, met klassiekers als The Logical Songs, Cool, Dreamer en Give a Little Bit, om er maar even een paar te noemen. En in 1982 verscheen de LP Famous Last Words. En dat was de laatste plaat waar Roger Hodgson aan meewerkte voordat hij uit de band stapte. En op die plaat staat ook het nummer dat je hoorde. Dat was It's Raining Again als opener van het 80s Café vanavond. Ja, we hebben weer wat druppeltjes gezien, hè, in de afgelopen week zo'n beetje. Mocht ook wel weer, het was gort droog allemaal. Maar deze maandag, die was aangenaam. Die was lekker met een graadje of 23 in het zuiden van Nederland.

mogen we een echte 80s klassieker noemen. Soft Cell en Tainted Love. Het nummer stond in 1964 al op de B-kant van een single van Gloria Jones. En Mark Almond die hoorde het liedje toen hij op een avond aan het werk was in de garderobe van een discotheek. En hij vroeg meteen aan de DJ of hij hem een kopie van dat nummer kon bezorgen. En dat gebeurde. Almond die ging er meteen mee aan de slag. En de legendarische synthesizer versie die je hoorde, die werd in anderhalve dag tijd opgenomen. De allereerste zangtake van Mark Almond die werd ook direct voor de definitieve plaat gebruikt. Zo ging dat toen. Het was trouwens in eerste instantie bedoeld als een soort wegwerpcover om te gebruiken als toegift tijdens live optredens, maar het nummer groeide uit tot een hele dikke hit. Leuk om nog een keer te horen in het 80s café, dacht ik zo. De allerleukste hits uit de jaren 80, die hoor je elke maandagavond tussen 7 en 9 uur in het 80s café bij Radio BNT. En nu zou er een geluidje moeten komen. Jawel, hij liep al eventjes. Ik denk, hey, waar blijft dat muziekje nou? Dat hele bekende muziekje uit 1984 uit de film Ghostbusters. Dit nummer komt uit die film en werd een hele grote hit toen. Nog even de zanger van dienst, Ray Parker Jr.

0: wat hoofdpijn bezorgd. Hij werd namelijk aangeklaagd door Huey Lewis wegens plagiaat. Lewis vond dat de melodie van Ghostbusters veel gelijkenissen vertoonde met zijn nummer I Want a New Drug. Ruim 10 jaar later bereikte de artiest een overeenkomst die was gebaseerd op zwijgplicht. Daarmee zou de kous af zijn, maar deze werd een paar jaar later door Huey Lewis weer gebroken omdat hij zijn mond voorbij praatte over de inhoud van de schikking.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Wat gebeurde

30 augustus in de 80's gebeurde. Xanadu met Olivia Newton-John en Smokey and the Bandit 2 met Burt Reynolds zijn deze week in 1980 de best bezochte films in de Limburgse en Brabantse bioscopen. En op 25 augustus 1981 bereikte de ruimtezonde Voyager 2 de planeet Saturnus. Op 29 augustus 1982 overlijdt op haar verjaardag de Zweedse actrice Ingrid Bergman. Een van haar beroemdste rollen was die van Ilsa in de film Casablanca met als tegenspeler Humphrey Bogart. In het Wagenerstadion in Amstelveen wint de Nederlandse mannenhockeyploeg op 27 augustus 1983 voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel. En in 1984 staat Bronski Beat deze week op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Small Town Boy. Exact een jaar later is Tarzan Boy van Baltimora de best verkochte single in ons land. Vanaf 28 augustus 1986 wordt benzine duurder in Nederland. Superbenzine stijgt met 2 cent per liter, normale benzine en diesel met 1 cent. De prijs voor een liter super komt daarmee uit op 1 gulden 51 per liter. Ik ga niet omrekenen naar euro's, dat vind ik. Bij een aardverschuiving in een sloppenwijk bij de stad Medellin in Colombia komen op 27 augustus 1987 meer dan 400 mensen om het leven. En bij een vliegtuigongeluk tijdens een luchtshow op Ramstein Air Base in Duitsland komen op 28 augustus 1988 70 mensen om het leven. Honderden mensen raken zwaar gewond door brandwonden. Op de kop af een jaar later, 28 augustus 1988 dus, geven de Simple Minds een concert in het MEC in Maastricht.

0: hebben hier in het Ethisch Café aan de bar altijd wel een krukje vrij voor een one-hit wonder, voor een eendagsvlieg. En dit was er wel eentje hoor. Baltimora en Tarzan Boy. Deze week in 1985 dus op nummer 1 in Nederland. De Noord-Ierse danser Jimmy McShane die was het flamboyante gezicht in de videoclip en op televisie als je dit nummer zag. Maar hij zong het nummer niet zelf. Tarzan Boy werd ingezongen door de Italiaanse producer en songwriter van het nummer Maurizio Bass. En hij zou daarbij ondersteuning hebben gehad van Silver Bozzoli. Het is nooit helemaal duidelijk geweest of dat nou wel of niet zo was. En die meneer die ken je ongetwijfeld nog wel van Step by Step en Around My Dream. Ook zo'n echte Italo-80s hits. Zometeen een favoriete top 3 in het Ethisch Café. Maar we hebben nog meer leuke dingen vandaag.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: De stamtafelgast bijvoorbeeld. En daarvoor geef ik je altijd 3 hints. Laat ik jou nu maar meteen de eerste hint voor vandaag geven. Wij zoeken een Amerikaanse groep die in 1967 begon als Snoopy and the Subwit Camels. Nou,

0: Midnight Star, maar die wezen het af, die vonden het niks. Bobby Brown die hoorde niet veel later de demo van Every Little Step en hij wilde het wel opnemen.
1: De favoriete top 3.

0: In 1987 was er opeens dat fantastische album The Joshua Tree van U2. En dit was toen de eerste single, With or Without You.
1: De favoriete top 3.
0: In de favoriete top 3 van Nadine Pasmans uit Gulpen. Zij gaf haar favoriete 80s hits door. En ze koos ook voor Let's Stay Together van Tina Turner. En voor The River van Bruce Springsteen. Dankjewel Nadine. Leuk dat jij ons jouw favoriete 80s plaatjes hebt doorgegeven. We hebben ze met heel veel plezier gedraaid voor je. Jouw favoriete top 3 volgende week al in het 80s café. Dat kan. Moet je me die alleen even doorgeven?

0: op zijn pootjes terecht, hoor. Dan komt dat ook wel bij mij terecht. Dus redenen genoeg en ook mogelijkheden genoeg om jouw favoriete top 3 door te geven. En zoals gezegd, dat hoeft niet veel te zijn. 3 plaatjes, je naam en bij voorkeur ook nog even waar jij naar Radio BNT luistert.
1: Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Kiss.
1: Prince en Kiss, afkomstig van het album Parade uit 1986, maar ook van de soundtrack van de Prince-film Under a Cherry Moon. In tegenstelling tot Purple Rain flopte deze film gigantisch. Prince die schreef Kiss in eerste instantie voor Maserati, een funkband van zijn voormalige bassist David Rifkin. En zij voegden er een onweerstaanbare funky groove aan toe. En Prince die hoorde die versie van Maserati en hij bedacht zich geen moment. Hij eiste het nummer weer op en voegde het op het laatste moment toe aan dat album Parade. Wij gaan nog even snel een jaartal bepalen voor de top 40 straks in het tweede uur. Doen we altijd zo rond dit tijdstip, dus laat ik dat nu ook maar eventjes doen. Hoppakee, dan draaien we weer en dan gaan we even kijken waar die uitkomt. Welk jaar gaat dat worden? Dat wordt 1984, zie ik. Dat betekent dat jij straks de hele top 3 van deze week in 1984 gaat horen. En daar plakken we de alarmschijf van deze week in 84 nog voor. Leuk, ik ga de plaatjes alvast bij elkaar zoeken. Lionel Richie is nog bijvoorbeeld met All Night Long.

Lionel Richie die vertelde ooit in een interview dat hij op vakantie altijd kijkt wat mensen de hele dag doen. En tijdens een van die vakanties zag hij mensen dansen op calypso-muziek. En daar vond hij dus zijn inspiratie voor zijn hit All Night Long uit 1983. Hij ging er meteen mee aan de slag toen hij thuis kwam. En het resultaat hoorde je over vakantie gesproken. Die van mij zit erop, dat had ik je verteld. En vandaag moet ik toch even denken weer aan die vakantie in Italië die ik achter de rug heb. En natuurlijk luisterde ik daar ook naar de radio. En natuurlijk kwam ook deze voorbij. En toen dacht ik, hey, die ga je weer een keer draaien in het Ethisch Café. Dat is Eros Ramazzotti.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu?
9: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000... voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie en hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Ethisch Café.

Craig Logan en de een eigen tweeling Matt en Luke Goss, oftewel Bros. When Will I Be Famous hoorde je. Ze wilden het nummer in eerste instantie helemaal niet opnemen, omdat ze vonden dat het te veel energie bevatte. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar gelukkig namen ze het wel op en het was een goede keuze, want het werd een grote hit in 1988. Dit is het 80's Café bij Radio BNT met straks de top 40 van deze week in 1984. En we hebben natuurlijk weer een stamtafelgast. Ik geef je de tweede hint snel. De eerste die hadden we je al gegeven, best moeilijk. En ook die tweede hint is niet gemakkelijk. De groep die wij zoeken, die kwam in 1971 voor de eerste keer op de radio met de live single First I Look at the Purse. Nou, zal je misschien nog niet zoveel zeggen, hè? Nou, ik denk wel, die derde en laatste hint die ik je straks ga geven, dat die wat meer duidelijkheid gaat verschaffen. Dit is Princess in het 80's Café.

allemaal mee. De grootste hits uit de jaren 80. Dit is het Ethisch Café met Raoul Moreau. Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Een nummer vol met tegeltjes wijsheden. Zullen we het daar maar op houden? Als de kachel brandt, dan heb je het niet koud. Als je niet slikken kunt, dan heb je slecht gekoud. Wie niet jong is, die is oud. En zo ging het de hele tijd door. Alles draait om de eenvoud, hoorde je. De allereerste track destijds op de LP Tempo Dulu. En 1983, je hoorde natuurlijk het goede doel in het 80s café. Dit ken je ook nog wel uit 86. Survivor en Burning Heart.

Survivor en Burning Heart. Natuurlijk uit de film Rocky IV met Sylvester Stallone. Na het succes van The Eye of the Tiger uit de eerdere Rocky-film wilde Stallone alleen de mannen van Survivor in huis halen voor het nummer uit de film. Hij had trouwens sowieso aardig wat in de melk te brokkelen, Sylvester Stallone. Want eigenlijk zou het nummer The Unmistakable Fire gaan heten, maar dat vond hij helemaal niets. Dat was geen krachtige titel en hij kwam toen met Burning Heart en dat is het uiteindelijk ook geworden. Het is tijd voor de hitlijsten van deze week in 1984. Zometeen de top 40, dan nemen we de lijst met je door en we draaien de hele top 3 van toen, maar eerst de alarmschijf van toen. Dat was deze week in 1984 Hot Water van Level 42. Komt er zo aan voor je.

tijd. Hè? Als je gekozen werd tot alarmschijf, nou, dan wist je bijna wel zeker dat je een vette hit ging scoren. Dat gebeurde ook met het nummer dat je hoorde, alarmschijf, deze week in 1984. Level 42 en Hot Water. Dus wij gaan nu naar de top 40 van deze week in 1984, week 35. Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood en Wake Me Up Before You Go Go van Wham waren met 11 weken de langst genoteerde platen in de lijst toen. Er waren 6 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 29 en de eerste op 38 al. Debbie met Souvenirs del Sol.

Zeg ik dat goed zo? Ik heb geen idee. Ik moet het nummertje toch eens opzoeken. Ik ken het niet. Wat we wel kennen is Shine van Frida. Binnen op 34, deze week in 1984. En de Miami Sound Machine kwam met Dr. Beat binnen op 32. En was daarmee de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer. Op 29, die hoogste nieuwe binnenkomer, dat was Happy Children van P. Lion. We hebben ook weer een aantal sterke stijgers bekeken in de lijst. Als ze minimaal 10 plaatsen stijgen, dan vermelden we ze. De Jacksons bijvoorbeeld met Torture van 37 naar 26. En van 38 naar 22 Alphaville met Sounds Like a Melody. Dan recht vooruit van 30 naar 15 Stevie Wonder met I Just Call To Say I Love You. Hard op weg richting de bovenste regionen. Dan in de top 10, Ray Parker Jr., Ghostbusters, draaiden we nog in het vorige uur, steeg van 11 naar 9. En ook nieuw in de top 10 was Mijn Stad van Danny de Munk, die ging van 18 naar nummertje 8 trouwens. Van 19 naar 7 ging George Michael met Careless Whisper, het werd dus echt dringen in de top. We komen dan bij de top 3, van 4 naar 3 ging Evelyn Thomas met High Energy en van 3 naar 2 Sheila E. en The Glamorous Life. De nummer 1 die was exact hetzelfde als een week eerder, Bronski Beat met Small Town Boy. En die drie hoogst genoteerde platen van toen, de top 3 dus, die gaan we weer voor je

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke week.

Vandaag hebben we weer een slinger aan het rad gegeven. In het eerste uur doen we dat altijd. En dan bepalen we een jaartal voor de top 40 in het tweede uur van dit programma. En dat was 1984 vandaag. Je hoorde de belangrijkste verschuivingen, de nieuwe binnenkomers en zo. En we draaiden de hele top 3. Sheila E. met The Glamorous Life, Evelyn Thomas met High Energy en Bronski Beat met Small Town Boy. Dat nummer kwam op een best wel vreemde manier tot stand trouwens. Het was namelijk een mislukte poging om een nummer van de Sex Pistols na te spelen. Toetsenist Larry Steinbacher die probeerde de akkoorden van Pretty Vacant van de Sex Pistols te spelen op zijn Roland synthesizer. Dat ging niet helemaal goed, maar het leverde wel de beroemde, onheilspellende melodie van Small Town Boy op. Zometeen is het ook weer tijd voor de stamtafelgast. En je hebt natuurlijk nog die derde en laatste hint van mij te goed, hè? En ik had je beloofd dat we het iets gemakkelijker zouden maken. Nou, de groep die we zoeken, die groep die zo dadelijk plaatsneemt aan de stamtafel, scoorde in 1982 twee vette top 10 hits in ons land. Nou, ik hoop dat het nu duidelijk is. Als dat niet zo is, nou ja, dan gaan we het zo dadelijk gewoon voor je uit de doeken doen wie die stamtafelgast is. Eerst nog deze van...

0: voor Chicago in Amerika. En het was de enige nummer 1 hit na het vertrek van zanger Peter Cetera. En de rauwe leadzang op Look Away die werd verzorgd door Bill Champlin. En voordat Chicago met het nummer aan de slag ging, werd het ook nog aangeboden aan Cheap Trick en Europe. Maar die lieten het allemaal schieten.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Wij gaan kijken, ja,

Raven, Joe Blatt en ex-DJ en zanger Peter Wolf die kwamen erbij. Ze noemden zichzelf toen de G-Gals Blues Band, maar het woordje blues werd al snel weggelaten. Het jaar erop voegde ook Seth Justman zich bij de band. In 1970 tekende de G-Gals Band een contract met Atlantic Records. Hoewel ze in Boston woonden, beschouwden de bandleden Detroit als hun tweede thuis vanwege hun enorme populariteit al daar. Alle drie hun live-albums die werden in Detroit opgenomen. De G-Gals Band kwam in 1971 voor het eerst op de radio met de live-single First I Look at the Purse. Zie daar hint nummertje 2. Ze scoorden meerdere hits in de jaren 70, bijvoorbeeld met Ain't Nothing But a House Party in 1973 en Detroit Breakdown en Mustard Got Lost in 1974. Later in de 70s wisselden ze van platenfirma's en stapten over naar EMI Records. Na het eerste commerciële succes leek het even bergafwaarts te gaan met de band, totdat ze in 1977 Monkey Island uitbrachten, gevolgd door Sanctuary in 1978. Het succes van de groep bleef in de jaren 80 verder toenemen. Met name de albums Love Stinks en Freeze Frame werden goed ontvangen. Op dit laatstgenoemde album staat onder andere het nummer Centerfold, dat 6 weken op nummer 1 stond in de Billboard Hot 100. Ook het titelnummer Freeze Frame werd een grote hit. In

vooral erg populair waren in Detroit. En het toeval wil dat ik jou alleen ga laten met de Detroit Spinners en Working My Way Back to You in 1980. Zometeen ook nog Chris Isaak en Blue Hotel. Dit was het Ethisch Café vandaag voor vandaag. Ik wens je nog een fijne avond. En wie weet het volgende week. Wederom op tussen 7 en 9 maart.

1982 was een goed jaar voor de G-Giles Band, want toen scoorden ze hun grootste hits, Centerfold en Freeze Frame. Je hoorde ze allebei, want de G-Giles Band was stamtafelgast vandaag in het 80's Café. En je hoorde me zojuist vertellen dat ze...

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Hallo, Odido.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn, en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk.

0: Het past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmed Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Sharaa werd veroordeeld. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.

0: business.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van 500 euro uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmad Hassoun, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoun werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Shara werd veroordeeld. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: turned to dust. All that I adore.
1: De beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkschap van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.